0: In the background.
1: Yeah. And you were like, sometimes it went,
0: yeah,
1: on maand, like, all this.
0: Yeah. En die dromen die daar hebben,
2: goed. Niet goed genoeg.
1: Ja, soms wel en soms niet. Ja. Ik ging aan het dicht. En soms is gewoon dat die bal dicht.
0: Oh.
1: Krijg je weer bij de jood. En dan is het op een keer. Druk je niet goed dicht. Maar je gaat licht.
3: Ik ga gewoon te dicht.
1: Zeg je?
3: Ik ga gewoon te dicht.
1: Ik ben dicht, ja.

0: which we so often hear.
1: Dan kun je je weer dieper ontspannen. Volledig ontspannen. Alles spier van je lichaam. Dat ontspannen is goed. En daarom moet je nu eens de spieren van je benen of vongen ontspannen. Terwijl je diep blijft ademhalen en blijft varen naar het ene punt. En terwijl je dan gewend raakt aan hun stemmen, zul je merken dat alles om dat punt in je
0: vaart. Psychic directions, extremes of
1: ga blijven om even te staan. Ook al kost